said she was a swinger, but I didn't see her moving her feet.

Frisco. It ain't no country club either.

Voor jouw volgende businesslunch ontdek Restobar Lamine. Stijlvol en met een vleugje Franse flair. Ideaal voor een zakelijk diner of een gezellig teammoment. Reserveer via restobarlamine.be. Heikant 115 Heusden Zolder. A bientôt, chez Lamine.

0: Bakkerij Koenen is al 3 generaties lang een begrip in Lummen. Sinds 1948 wordt de kennis, de liefde en de passie voor het vak doorgegeven van vader op zoon. Met een mix van oude en vernieuwde recepten zorgen ze dagelijks voor verse topproducten. Het winkelpersoneel zorgt voor een vlotte en vriendelijke bediening. En dit van dinsdag tot vrijdag van 8 uur tot 18 uur. En zaterdag van 8 uur tot 17 uur. Zondag voormiddag kunnen betaalde bestellingen in een aparte ruimte afgehaald worden. Naast een groot assortiment brood en gebak beschikt Bakkerij Koenen ook over charcuterie en pralines. Op hun sluitingsdagen kan je terecht in de broodautomaten. Bakkerij Koenen, in de Oosterreinderstraat 32 in Lummen. De ambachtelijke bakker die je blijft verrassen. Telefoon 013 52 13 08.
1: Cultureel verbindend, muzikaal verrijkend.
2: BNL.

de douche glijdt langs mijn lichaam door. Het lijkt me te beklemmen als een net om me heen. De liefde stelt geen vragen, ze zal er altijd zijn. Maar dat onbestemd verlangen

Bonjour. Zin in Franse flair vlakbij huis? Bij Lamine in Heus de Zolder serveren we seizoenssuggesties en een exclusieve wijnkaart. Kom langs voor een heerlijke lunch, diner à la carte of ons uitgebreide menu. Reserveer je tafel via restobarlamine.be. Bon appétit à Lamine.

0: zoals chiptuning en AdBleu.
1: Met eender welk automerk of bestelwagen kan je bij hun terecht.
0: Ze helpen je graag verder. Garage Seco ligt bovendien vlakbij BeMine.
1: Je kan dus gewoon even gaan shoppen terwijl zij jouw stalen Rosweer piekfijn in orde zetten.
0: Twijfel je nog? Vraag dan toch gewoon eerst een offerte aan.
1: Bel daarvoor naar 0488-00-2680.
0: Of stuur een mail naar garageseco@hotmail.com.
1: Of nog beter, ga gewoon langs in de Voortstraat 75 in Beringen.
0: Seco en zijn team ontvangen je met de glimlach. Garage Seco in Beringen.
1: Niet twijfelen.
0: Gewoon doen.

0: Bij koffiebranderij Gimo maken we koffie zoals ze dat 100 jaar geleden deden. Onze zorgvuldig geselecteerde koffiebonen worden op ambachtelijke wijze gebrand om het aroma optimaal te laten geuren en smaken. Hou je van een volle body, een milde toets of een fruitige nasmaak? Wij gaan samen met jou op zoek naar de koffiecombinatie die perfect past bij jouw smaak. Ben je op zoek naar koffie die matcht met de smaak van je bedrijf? Kies dan voor je eigen koffiemerk, geheel samengesteld volgens jouw persoonlijke voorkeur. Koffiebranderij Gimo, Ambachtslaan 5282 in Sint-Truiden. Of kijk snel op gimocafé.com. Dat is GIMOCAFFE.com. Koffiebranderij Gimo, waar koffie met kennis, ambitie en perfectie wordt gebrand.
1: BNL Conscious Cultural Connecting.

0: voor velen een sekssymbool ook wel. Maar ze noemen haar dan ook te vlezig, ze noemen haar te geil. Ze laten die vrouw eigenlijk nooit kiezen wie ze zelf zou willen zijn. Maar ja...
1: Een losgeslagen vrouw, die is er twee waard. En zeker wanneer dat ze misogynie aankaart. En wanneer ze me zeggen dat ik mij vergis, roep ik schatje, kalmeer. Wat ik zeg tegen je vader is...
2: Dit.

0: maar ja, ik weet eigenlijk ook niet hoe dat werkt. Snap je?
1: Bij koffiebranderij Gimo maken we koffie zoals ze dat 100 jaar geleden deden. Onze zorgvuldig geselecteerde koffiebonen worden op ambachtelijke wijze gebrand om het aroma optimaal te laten geuren en smaken. Hou je van een volle body, een milde toets of een fruitige nasmaak? Wij gaan samen met jou op zoek naar de koffiecombinatie die perfect past bij jouw smaak. Ben je op zoek naar koffie die matcht met de smaak van je bedrijf? Kies dan voor je eigen koffiemerk, geheel samengesteld volgens jouw persoonlijke voorkeur. Koffiebranderij Gimo, Ambachtslaan 5282 in Sint-Truiden. Of kijk snel op gimocafé.com. Dat is gimocafé.com. Koffiebranderij Gimo, waar koffie met kennis, ambitie en perfectie wordt gebrand.
2: BNL, connected by culture.

0: Internetgazet Beringen. Al het nieuws uit Beringen, heet van de naald. Elke dag weer.
1: Ik lees elke dag de Internetgazet.
0: Surf nu voor het laatste nieuws uit Beringen naar www.internetgazet.be/beringen.
2: Ik kijk elke dag.
3: En ik ook.
0: Internetgazet Beringen. De snelste gazet van de streek.
4: Altijd eigenzinnig, nooit voorspelbaar.

Ik heb veel gereisd en veel dingen gedaan om een stuk van de wereld te kunnen zien. In Amerika ben ik bijna 2 jaar lang truckchauffeur geweest. En uit die tijd komt dit verhaal. Ik stond met mijn truck even buiten een klein plaatsje in het zuiden en nam mijn papieren door voor wat betreft de lading en mijn bestemming. Mijn mobilofoon stond zoals altijd aan op kanaal 19 en plotseling hoorde ik op de lijn de stem van een kleine jongen. Hij zei: Hey, is er iemand die luistert? Hey truckchauffeurs, praat eens tegen Teddy Beer. Ik drukte mijn knop in en zei: Je hebt er eentje, Teddy Beer. En de stem van de jongen kwam weer in de lucht. Ik wil je niet van je werk houden en je eigenlijk niet storen, want mam heeft gezegd dat ik je niet mocht oproepen en van die mobilofoon af moest blijven. Ja, sorry hoor, ik voel me een beetje eenzaam en het helpt als je eens met iemand praten kan. Want het is een van de weinige dingen die ik kan doen. Ik kan niet lopen. Ik nam de microfoon en zei dat hij net zo lang mocht praten als hij wilde. Dit is eigenlijk de mobilofoon van mijn vader, maar hij is nu van mam en mij. Mijn pa heeft een ongeluk gehad en die is er niet meer. Mam werkt voor ons beiden en ik ben niet zo'n beste hulp voor haar. Ik kan niet goed uit de weg. Ze zegt vaak: geen zorgen, we redden het wel. Maar soms hoor ik haar 's avonds laat in bed huilen. Jullie hebben het druk, maar er is maar één ding dat ik graag zou willen. Omdat mijn vader me wel eens meenam op een rit. Maar dat kan nu niet meer. Niet één chauffeur kwam op het radiokanaal zolang die jongen met me in gesprek was. Ik kreeg medelijden met hem, want ik dacht aan mijn eigen knul thuis. Mijn pa zei indertijd: eens zal deze truck voor jou zijn, Teddy. Maar ik zou toch nooit in een 18-wieler kunnen rijden. Gelukkig zorgt deze oude zendontvanger nog voor een beetje verbinding met al mijn vrienden in de trucks. Hey, mam komt zo thuis, dus ik moet sluiten. Maar toeter eens als je langs rijdt, dan weet ik dat jij het bent. En dan kom ik wel weer eens op de lijn. Zeg Teddy Beer, waar woon je precies? Vroeg ik hem. Hij noemde zijn adres. Gelukkig had ik geen bederfelijke vracht. Ik keerde mijn truck en reed naar zijn huis. Toen ik de hoek omkwam en de straat inreed, wist ik niet wat ik zag. Een stuk of 12 enorme trucks stonden in kolonnen geparkeerd. Alle chauffeurs uit de omtrek hadden de oproep van Teddy Beer gehoord en bezorgden hem nu een waar feest. Ze tilden hem van de ene truck in de andere en overal mocht hij even achter het stuur in de cabine. Als laatste zat hij in mijn truck. En daarna zette ik hem in zijn stoel terug. Als ik ooit geluk heb gezien, geluk zoals ik nooit in mijn leven weer zal zien, dan was het dit keer het geluk in het gezicht van die knul. Ik ging met de pet rond om zijn moeder ook nog iets te kunnen geven en alle jongens namen afscheid van Teddy Beer voordat zijn moeder thuis zou komen. Toen ik weer achter het stuur zat, stonden er tranen in mijn ogen, omdat ik had gezien hoe je heel eenvoudig iemand blij kunt maken. Toen kwam er nog een verrassing. Een vrouwenstem op de lijn met: bedankt van Teddy's moeder. We wensen jullie alle goeds en zullen bidden voor een veilige rit. Jullie hebben een droom van mijn jongen werkelijkheid gemaakt. Ik ga maar van de lijn, anders ga ik zelf nog huilen. God bless you and goodbye.

0: Garage Seco is de servicegarage waar je in Beringen niet omheen kan.
1: Klein of groot onderhoud,
0: herstelling,
1: nazichtkeuring,
0: software-update,
1: zoals chiptuning en AdBleu.
0: Met eender welk automerk of bestelwagen kan je bij hun terecht.
1: Ze helpen je graag verder. Garage Seco ligt bovendien vlakbij B-Mine.
0: Je kan dus gewoon even gaan shoppen terwijl zij jouw stalen rosweer piekfijn in orde zetten.
1: Twijfel je nog? Vraag dan toch gewoon eerst een offerte aan.
0: Bel daarvoor naar 0488 00 26 80.
1: Of stuur een mail naar garageseco@hotmail.com.
0: Of nog beter, ga gewoon langs in de Voortstraat 75 in Beringen.
1: Seco en zijn team ontvangen je met de glimlach. Garage Seco in Beringen.
0: Niet twijfelen.
1: Gewoon doen.
2: BNL. Bewust niet geluisterd.

zit een splinter in mijn duim en ken een blijne uit mijn hiel. Kun je dan een pilletje voor schrijven alsjeblieft? En ook voor mijn verdriet is er niks dat je kunt doen.

0: Internetgazet Beringen. Al het nieuws uit Beringen, heet van de naald. Elke dag weer.
1: Ik lees elke dag de Internetgazet.
0: Surf nu voor het laatste nieuws uit Beringen naar www.internetgazet.be/Beringen.
2: Ik kijk elke dag.
3: En ik ook.
0: Internetgazet Beringen. De snelste gazet van de streek.
4: Het Infouur. Jouw regiokalender op Radio Benelux.

Dat is al 10 jaar dat ik in het vak zit. Ik heb gezongen in Aalst, Beutie, Zwevenzeelen, Genoelselderen. Ik heb zalen doen vollopen. Ik heb zalen doen leeglopen. Ik heb succes gekend. Ik heb ellende gekend. Ik heb toejuichingen gehad. Bloemetjes. Verzoeknummers. AC/DC, Sherry, bakske vol met stro. Ik weet niet waarom, ik weet niet hoe het komt. Maar artiesten hebben meestal maar één verzoeknummer.

heb een syndicaat, ik heb een agent. De een werkt per tarief, de ander op percent. Degene die, zoals ik,

Wanneer een artiest succesvol is, dan heeft hij talent, fans, wordt geëerd als een vorst. Wanneer het minder goed gaat, wat heeft hij dan nog?

0: Internetgazet Beringen. Al het nieuws uit Beringen, heet van de naald. Elke dag weer.
1: Ik lees elke dag de Internetgazet.
0: Surf nu voor het laatste nieuws uit Beringen naar www.internetgazet.be/beringen.
2: Ik kijk elke dag.
3: En ik ook.
0: Internetgazet Beringen. De snelste gazet van de streek.

0: Met weerstand in de stroom, zo staan wij onder spanning.
1: BNL, BNL, BNL, BNL.

Bonjour. Zin in Franse flair vlakbij huis? Bij Lamine in Heus de Zolder serveren we seizoenssuggesties en een exclusieve wijnkaart. Kom langs voor een heerlijke lunch, diner, à la carte of ons uitgebreide menu. Reserveer je tafel via restobarlamine.be. Bon appétit.

Bij Jumbo staat de klant elke dag op 1. Met lage prijzen, ruim assortiment en service met een glimlach. En als je nu tot 21 oktober aan ons digitaal rad draait, dan win je elke week gegarandeerd een prijs. Van een zak chips tot 1000 euro winkelbudget. Doe mee op jumboklantfestival.be. En dan.

Bonjour. Zin in Franse flair vlakbij huis? Bij Lamine in Heus de Zolder serveren we seizoenssuggesties en een exclusieve wijnkaart. Kom langs voor een heerlijke lunch, diner à la carte of ons uitgebreide menu. Reserveer je tafel via restobarlamine.be. Bon appétit à Lamine.

0: Bij Jumbo staat de klant elke dag op 1. Bij lage prijzen, ruim assortiment en service met een glimlach. En als je nu tot 21 oktober aan ons digitaal rad draait, dan win je elke week gegarandeerd een prijs. Van een zak chips tot 1000 euro winkelbudget. Doe mee op jumboklantfestival.be. En dan voor die prijs. Jumbo.
1: Bewust niet geluisteren. Wanna go?

0: Bij Jumbo staat de klant elke dag op 1. Bij lage prijzen, ruim assortiment en service met een glimlach. En als je nu tot 21 oktober aan ons digitaal rad draait, dan wint je elke week gegarandeerd een prijs. Van een zak chips tot 1000 euro winkelbudget. Doe mee op jumboklantfestival.be. En dan voor die prijs. Jumbo.
1: BNL. Bewust niet geluisterd.

0: zijn ze gelukt. Het is met frittel.
1: Mogen we er nog maken?
0: De beste momenten, die gebeuren gewoon thuis. Samen bakken, grillen, kokerellen. En ja, ook samen die perfecte frietjes of wafels maken. Met een toestel dat elk moment laat slagen. Frittel, met smaak bedacht. Ontdek onze toestellen voor elk gezellig moment op frittel.com.
2: Heb je zelf info of een evenement te melden op Radio Benelux? Mail dan naar redactie@radiobenelux.be.

0: Internetgazet Beringen. Al het nieuws uit Beringen, heet van de naald. Elke dag weer.
1: Ik lees elke dag de Internetgazet.
0: Surf nu voor het laatste nieuws uit Beringen naar www.internetgazet.be/beringen.
2: Ik kijk elke dag.
3: En ik ook.
0: Internetgazet Beringen. De snelste gazet van de streek.
4: Van boterzacht tot staalhard.
5: BNL. BNL. BNL. BNL. BNL.

0: Bonjour. Zin in Franse flair vlakbij huis? Bij Lamine in Heus de Zolder serveren we seizoenssuggesties en een exclusieve wijnkaart. Kom langs voor een heerlijke lunch, diner, à la carte of ons uitgebreide menu. Reserveer je tafel via restobarlamine.be. Bon appétit à Lamine.
1: Heb je zelf info of een activiteit te melden op Radio Benelux? Mail dan naar redactie@radiobenelux.be.

0: Goedemiddag.
1: Radio Benelux Regio Info. Jouw regiokalender op Radio Benelux.

0: zijn ze gelukt. Het is met Frittel.
1: Mogen we er nog maken?
0: De beste momenten, die gebeuren gewoon thuis. Samen bakken, grillen, kokerellen. En ja, ook samen die perfecte frietjes of wafels maken. Met een toestel dat elk moment laat slagen. Frittel, met smaak bedacht. Ontdek onze toestellen voor elk gezellig moment op frittel.com.
2: Heb je zelf info of een evenement te melden op Radio Benelux? Mail dan naar redactie@radiobenelux.be.

Voor jouw volgende businesslunch ontdek Restobar Lamine. Stijlvol en met een vleugje Franse flair. Ideaal voor een zakelijk diner of een gezellig teammoment. Reserveer via restobarlamine.be. Heikant 115 Heusden Zolder. A bientôt, chez Lamine.

0: gelukt?
1: Ah, natuurlijk zijn ze gelukt. Het is met frittel.
0: Mogen we er nog maken?
1: De beste momenten, die gebeuren gewoon thuis. Samen bakken, grillen, kokerellen. En ja, ook samen die perfecte frietjes of wafels maken. Met een toestel dat elk moment laat slagen. Frittel, met smaak bedacht. Ontdek onze toestellen voor elk gezellig moment op frittel.com.
2: Bewust niet geluisteren.

0: Bakkerij Koenen is al 3 generaties lang een begrip in Lummen. Sinds 1948 wordt de kennis, de liefde en de passie voor het vak doorgegeven van vader op zoon. Met een mix van oude en vernieuwde recepten zorgen ze dagelijks voor verse topproducten. Het winkelpersoneel zorgt voor een vlotte en vriendelijke bediening. En dit van dinsdag tot vrijdag van 8 uur tot 18 uur. En zaterdag van 8 uur tot 17 uur. Zondag voormiddag kunnen betaalde bestellingen in een aparte ruimte afgehaald worden. Naast een groot assortiment brood en gebak beschikt Bakkerij Koenen ook over charcuterie en pralines. Op hun sluitingsdagen kan je terecht in de broodautomaten. Bakkerij Koenen, in de Oosterreinderstraat 32 in Lummen. De ambachtelijke bakker die je blijft verrassen. Telefoon 013 52 13 08.
1: BNL. Bewust niet geluisterd.

Bij koffiebranderij Gimo maken we koffie zoals ze dat 100 jaar geleden deden. Onze zorgvuldig geselecteerde koffiebonen worden op ambachtelijke wijze gebrand om het aroma optimaal te laten geuren en smaken. Hou je van een volle body, een milde toets of een fruitige nasmaak? Wij gaan samen met jou op zoek naar de koffiecombinatie die perfect past bij jouw smaak. Ben je op zoek naar koffie die matcht met de smaak van je bedrijf? Kies dan voor je eigen koffiemerk, geheel samengesteld volgens jouw persoonlijke voorkeur. Koffiebranderij Gimo, Ambachtslaan 5282 in Sint-Truiden. Of kijk snel op gimocafé.com. Dat is gimocafé.com. Koffiebranderij Gimo, waar koffie met kennis, ambitie en perfectie wordt gebrand.

Voor jouw volgende business lunch ontdek Restobar Lamine. Stijlvol en met een vleugje Franse flair. Ideaal voor een zakelijk diner of een gezellig teammoment. Reserveer via restobarlamine.be. Heikant 115 Heusden Zolder. A bientôt chez Lamine.

0: Mama, ze zijn gelukt.
1: Ah, natuurlijk zijn ze gelukt. Het is met frikandel.
0: Mogen we er nog maken?
1: De beste momenten, die gebeuren gewoon thuis. Samen bakken, grillen, kokerellen. En ja, ook samen die perfecte frietjes of wafels maken. Met een toestel dat elk moment laat slagen. Fritel, met smaak bedacht. Ontdek onze toestellen voor elk gezellig moment op fritel.com.

Voor jouw volgende businesslunch ontdek Restobar Lamine. Stijlvol en met een vleugje Franse flair. Ideaal voor een zakelijk diner of een gezellig teammoment. Reserveer via restobarlamine.be. Heikant 115, Heusden Zolder. A bientôt, chez Lamine.

0: Bakkerij Koenen is al 3 generaties lang een begrip in Lummen. Sinds 1948 wordt de kennis, de liefde en de passie voor het vak doorgegeven van vader op zoon. Met een mix van oude en vernieuwde recepten zorgen ze dagelijks voor verse topproducten. Het winkelpersoneel zorgt voor een vlotte en vriendelijke bediening. En dit van dinsdag tot vrijdag van 8 uur tot 18 uur. En zaterdag van 8 uur tot 17 uur. Zondag voormiddag kunnen betaalde bestellingen in een aparte ruimte afgehaald worden. Naast een groot assortiment brood en gebak beschikt Bakkerij Koenen ook over charcuterie en pralines. Op hun sluitingsdagen kan je terecht in de broodautomaten. Bakkerij Koenen, in de Oosterreinderstraat 32 in Lummen. De ambachtelijke bakker die je blijft verrassen. Telefoon 013 52 1308.
1: BNL Radio, van pop tot jazz, van fluister zacht tot...

Bij Jumbo staat de klant elke dag op 1. Bij lage prijzen, ruim assortiment en service met een glimlach. En als je nu tot 21 oktober aan ons digitaal rad draait, dan win je elke week gegarandeerd een prijs. Van een zak chips tot 1000 euro winkelbudget. Doe mee op jumboklantfestival.be. En daarvoor.

Bij koffiebranderij Gimo maken we koffie zoals ze dat 100 jaar geleden deden. Onze zorgvuldig geselecteerde koffiebonen worden op ambachtelijke wijze gebrand om het aroma optimaal te laten geuren en smaken. Hou je van een volle body, een milde toets of een fruitige nasmaak? Wij gaan samen met jou op zoek naar de koffiecombinatie die perfect past bij jouw smaak. Ben je op zoek naar koffie die matcht met de smaak van je bedrijf? Kies dan voor je eigen koffiemerk, geheel samengesteld volgens jouw persoonlijke voorkeur. Koffiebranderij Gimo, Ambachtslaan 5282 in Sint-Truiden. Of kijk snel op gimocafé.com. Dat is gimocaffe.com. Koffiebranderij Gimo, waar koffie met kennis, ambitie en perfectie wordt gebrand.

Een mishandeling voor de flora en dan waren ze nog niet eens verslensd. Punching the flowers, gelukkig dan wel de metafoor voor een aangerichte puinhoop. Van zodra je de comfortzone niet meer weet te vertrouwen. Dit is de nieuwe single van Dead Cab for Cutie. Als kennismaking voor een volgende maand te verschijnen album I Built You a Tower. Zonder betonrot en met een nasmaak van de baksteen op de lever. Welkom, dit is Voorsmaak uitzending 14. Helemaal terug en bijzonder vrolijk klinkend is Das Pop en Das Spelen in een hogere klasse. Different Class, het is hen gegund. U en ik en Das Pop. Hey.

0: De Cornflake Girl laat niet langer zomaar van haar bord eten. Met het pas verschenen album In Times of Dragons geeft ze op eigen wijze een veeg tegen de teloorgang van de democratie en vooral tegen de Amerikaanse tot dictatuur geworden staten Tory Amos en Provincetown. Denkbeeldigheid in vele vormen, het is soms beter je terug te trekken in algehele anonimiteit om te kunnen ontsnappen aan de besognes van de dagelijkse confrontatie. Ida Fisher is niemand en wens dat zo te blijven. De Me In You hebben er een veelzijdige plaat rondgebouwd en dat heeft nu ook zijn eigen kindje daaruit weten te baren. U luistert er nu naar Radio Station van de Me In You.
1: What

Het zweten van de Zweden van Girl Scout. Klaar met een eerste plaat die laat horen dat ook in hun land niet alles fijntjes in mekaar zit. Brink vat in notenbalken samen wat de goede gemeente anders moet doen. Keeper recht in het doel van Girl Scout. Call It In zat daarvoor en dat is de nieuwe single van Editors. Minder eigenzinnig, vlotbekkend en klaar voor de diverse festivalpodia. U weet ondertussen zelf al wel waar. 8 jaar is het ondertussen geleden en velen vrezen dat het nooit meer terugkwam. Maar kijk, het soloproject van Nino Sable kent zijn wederkeer. Op 15 mei zal Postmortem gaan verschijnen. Een zowaar nieuwe plaat voor Melancholia. De kennismaking ervan nu met The Healer. Welkom terug, Melancholia.

Je zou het een Belgisch antwoord kunnen noemen op zowat Crowded House of Prefab Sprout uit Vlaamse klei getrokken Days of Ray. Ervaringsdeskundige wegens reeds op de loonlijst gestaan van onder meer Gorky, The Office en The Candidates. Het is de voorsmaak van het album Night Answers Day dat pas voorzien is voor ergens in oktober. Frederick van Days of Ray gaat zonder meer vervolgd worden. Mauro en zijn lijdensweg maar nog genoeg klaar liggen om in een nabije toekomst nog enkele albums uit te brengen, alsof hij erop voorzien was. De nieuwe single heet Maintained Love. Het is Mauro Pawlowski.

Allicht zult u het nog wel herkennen van in uw wilde jaren Better Times van The Fatal Flowers, destijds onderdeel van het Pleasure Ground album en nu bezig aan hun eindfinale, maar niet vooraleer deftig afscheid te gaan nemen. Hun complete platenkist zal opnieuw worden uitgebracht in specifieke uitvoeringen en daarom al goed ter nagedachtenis vooraleer het helemaal zal ophouden. Fataal die bloemen en toch geen rozen voor Sandra. Niet bewust voorzien, wel vooralsnog beluisterbaar in digitale kringen. En bij deze ook via de radiogolven Half of a Dream van Kids with Buns.

Het echte leven begon 20 jaar geleden met de debuutplaat Real Life van Joan S. Policewoman. En net om die twee decennia te vieren zal het halfweg juni zijn tweede leven kennen als Real Life Evolution. En dat kent zijn herwerkingen, zo ook deze Eternal Flame zoals het zou moeten klinken in 2026. Sookie Waterhouse daarvoor het multitasken als mama, als model, als actrice en doe daar ook nog maar wat muzikanten bij. Back in Love, dat ook weer vele markten en dat weten te omhelzen. Sookie Waterhouse.

Op de dag van de arbeid, toen er geen arbeid was, is de Soul of Kindness verrezen, want het is meer dan 10 jaar geleden dat ze nog eens een plaat uitbrachten met op de hoes een foto van een hond die ze hebben gered uit een Oekraïns dierenasiel dat later wel degelijk door de Russen werd plat gebombardeerd. En zo zitten er nog heel wat nare feiten verzameld op deze plaat van Isle of Man, de verloren ziel als gescheurde bladzijde uit de Bijbel, God is gone. Wij ook weg, de laatste voor vandaag voor The Nightmare Queen. En dat is van Echo Barrel. En vandaar en daarom tot de volgende voorsmaak.

Leg het maar eens uit dat je naar een concert gaat wanneer er Je T'aime op je ticket staat en toch hoort het tot de mogelijkheden de schuldplicht tegengaan door er dan maar een live album van te maken. Useless But Alive biedt een overzicht van een concertenreeks die ze vorig jaar opnamen tijdens een uitgebreide tournee. Zo ook deze Silent Monsters van op ergens ten velde op een podium. Je T'aime, we hopen van u hetzelfde. Zo niet, net zo goed welkom. Dit is de dag des oordeels. 601. Al staat de wereld in brand, het verlies van wat hen dierbaar is zal geen enkele pijn weten te verzachten. Martyrdom, het is nieuw van Sexblood.

Voor het eerst was het destijds hoorbaar in deze uitzendingen, op zich momenteel nog niet officieel uitgebracht, maar het zal al wel komen te staan op de Alpha Matrix compilatie Sounds of the Matrix deel 27, Villanel van Star Industry. En daar blijft het niet bij, want het Alpha Matrix label zal ook een Front 242 tribute album voorzien, alwaar ook Star Industry een eigen versie zal laten horen van Headhunter. Laat ons daar vooral ook naar uitkijken. Iets soortgelijks nu, maar dan vanuit Mexico, Ghost Nation, en hoe daar vooral geen angst voor te hebben. Het is de nieuwe single van Schrödinger.

more. Er werd al op velerlei manieren ruchtbaarheid aangegeven, maar nu ook met een datum in de agenda. Erato zal op 30 mei in het Smiske van Assen de langverwachte EP Android Suicide voorstellen en vanaf dan ook beschikbaar op vinyl van op verschillende podia, nu ook richting je platendraaier Revolution van Erato.

zodat we elkaar opnieuw kunnen ontmoeten. Laat me achter en verlang me. Zoen me.

vergeet me. Ik wens je een blackout, amnesie, geheugenverlies, misschien een kleine verstandsverduistering.

De verstandsverduistering verlangend naar het hart dat nog niet gebroken is, maar uiteindelijk leiden zal tot een toekomst waarbij het vergeven ook nog eens het vergeten is geworden. Gelukkig zo niet met de samenwerking tussen Nel en GP, kapot geliefd als nieuwe single, verdrinkend in een lege whiskyfles. 40 jaren van die Arch en dat is goed voor een groot festijn nu zaterdag in de Nijdrop van Opwijk en een samenvatting in het dubbel als Nostalgia 1986-2026 dat over enkele weken naar buiten zal komen. Terugkeren naar hoe het ooit wist te beginnen. Wait, vier decennia, The Arch.

Maar zo blijkt ouder worden dan toch nog waardig te zijn. Ook goed voor 45 jaren van bestaan Parade Ground. Met de medewerking van Peter Rainman is er een remixalbum dat gewoonweg remixes heet. De Franse Regenman opereert wel eens vaker onder de noemer People's Theater. Vandaar ook zijn er optic mix van I Shut My Eyes van een grootjarige Parade Ground. Met een schuine streep ertussen zat daar nog voor het gezelschap van Schwarz en Collapse. 32 ohm in de nieuwe Nor van Heerlen aan Allentrik zal het niet gaan ontbreken. 16 mei al daar op het podium Soul Crusher. 32 ohm. No song.

Soul Crusher, Soul Crusher, Soul Crusher, Soul Crusher.

Kijk, dit doen ze wel eens graag, maar altijd wel op hun eigen en eigenzinnige wijze. Covers uitbrengen die herkenbaar, maar toch vernieuwend zijn. Zo ook I Wanna Be Your Dog, de uitvoering van Not Mandatory. En die staan woensdag 27 mei in de Casino van Sint-Niklaas. De Stoetjes en de Viervoeters voederen verboden. Het verhaal van Arbeid adelt daarvoor het verhaal met een nieuwe invulling. En daar was de toetreding van een parka paraplu voor nodig. Het meisje dat huilt, tranen verpakt in een allereerste AAPKPP. Het is ongeveer al 6 jaar geleden dat ze een album hebben uitgebracht, maar in de nabije zomer zal daar verandering in gaan komen. Horror Vakie is in verwachting van Shadow Sanctuary ter kennismaking de titeltrack Horror Vakie.

10 jaar geleden was het hun tweede album en dat zal net om die reden zijn herpersing krijgen, de verjaardagseditie van Songs to Fall and Forget, maar vooralsnog zonder amnesia. Beautiful Lie, Let It Die van Date at Midnight. Het laatste oordeel nu, want we hebben dadelijk een date, is voor zij die het licht weer aandoen. States of Light, het is van Weir Runaway, met garanties tot een terugkeer en net daarom tot volgende week.